Hou, letteretek, nie nou na rechtkak, en ook hier in die tijd binnen, ja, met die radio station. Ek kiep om ek kwa na voortwe, en kiep op het om in die kikpoel radio, jy hap hee, my kwa na goe taag kwa. En sien my taak op het tap, kwa na die country hour, nie nou kie, listen to your song. My kwa my nie kiede my nou kiede tap, en sien my taak op het taag, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland. Nie kie my taak op het taag, en die jy nou jam party, en kie die sien, en my taak ek op, en taag. You know, que na recuerdo, pero también, listen to your song, y se lo te, no, que aquí ni country hour, me gusta, pets, ni más, no tengo que tomar una panita ahí. A comer con aquí, ponme que aquí, que aquí, que chipen, no chique, que se mete aquí, que acaba, para un enojo, que acaba, tapa, que acaba, tapa, que ana, ahí, que tapan en el.